0: Kuiers is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
1: Dit is jou besluit.

Môre. Hey, Afskop. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

bangers. Minde Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.

vir jou lewensreis. Dis Westcare. Baie dankie vir Westcare wat aan boord gekom het hier op Bok Radio, Bok TV, wat die borg is van my program. En op donderdag het ons dokters donderdag, wat dokter Jacques West met ons gaan kom gesels. So, een lekker program wat op jou wacht. Hey, dis dinsdag. Is dit vandag dinsdag? Ek toch is woensdag vandag. Hou my word, al kry ek nog een dag by om een lekker sukses van hierdie week te maak. So ons gaan dans vandag en ons gaan baie lekker dinge doen in die atelier. Frans Kook is hier en die country top 10 leen wacht. Ons gaan ook tuinsake gesels later met Natasha van Sel.

0: Luke Bryan en Luke Combs met Finders Keepers op Bok Radio Bok TV. Dit is nummer 8 vandag gewees, nou 10 voor 11 in die ochend. Nou trek ons by nummer 7, dit is Priscilla Block met Next Time Honey.
1: Nummer 7.

goed nader aan Kersfees, so baie jaar en funksies, wat ook gebeur. Vanavond in die heel eerste uur, kaptein Cyril Dix oor padveiligheid gedeelte nommer 2. En dan kom ons praat jou gunsteling Bobby van Jaarsveld in liedjie en hoekom. Jou gunsteling Bobby van Jaarsveld lied en hoekom 074-2989, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Baie later speel ons natuurlik jou gunsteling Dinsdag aan speletjie en dit is Vetkoek Paleis. Gepraat van Bobby, ons begin met sy sissie, Carleen van Jaarsveld, ruil jou vir my, goeienaand.

0: 20 minute oor 7, net so kyk jy na jou paaie, geen verkeersnuus vir jou van my kant af nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief, moenie huiwer nie, stuur dit gerus vir my na
1: 074-2989. At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou Bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: Nou sê 22 minuut oor 7, die aanskof is saam met my Brent. Kom ons praat, is op pad 20 voor 8, jou gunsteling Bobby van Jaarsveld Liekie en natuurlik hoekom. Hier het een lekker boodskap ingekom, goeienaand Johan.
4: Hallo Brent, ek wil net, ek en Johanie so, ek en my vroukie Chantal, het nou ingevloed van swak op mond af, en ons het my niggie gekry hier van brak en vel af, en ek weet nie wat is hy nie, my neef, Freddy, van, ons is hier by Henry on Klip, en ons braai nou maar een ou vleisie, net vir julle sê, dankie Bok Radio.

0: Prachtige liedjie, dit is 7 Minutes in Heaven, net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, jou gunsteling Bobby van Jaarsveld liedjie. Kom ons praat, is sterk op pad 20 voor 8.
1: 7 Minutes in Heaven.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30 en aand, ek is Brent Wayne de Wet en vanavond sy nuus oorsig. Solidariteit se helpende hand sê aanlyn dobbelary in Suid-Afrika het tussen 2021 en 2020 verlede jaar met 390% gegroei wat toenemende finansiële druk op huishoudings plaas. Twee voormalige ambtenare van binnelandse sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100.000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Ook in die nuus vanaand, mynbouproduksie het volgens Statistiek Suid-Afrika in Augustus met 12,7% gedaal. En 2026 se matrieks word sterkte toegewens met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

Jemal, Wippenaar, ons gaan groot of ons gaan een huis stuur, daar sy, wel matriculante, ek wil vanavond vir jou sê, gaan absoluut, absoluut groot met jou eindexamen, sit alles in wat jy insit, gaan jy beslis uitkry. Dit is wat ek vir Kom Ons Praat, 20 voor 8 net hier op een lekker dinsdag, die 13de oktober, hier het so, natuurlijk ons kan net die eerste 3 gebruik, en hier is die heel eerste enekie, en dit is van Riversdal, jou lekker ding, dit is Sonja, ek en my man se gunsteling en dit is niks anders as Bobby van die Aarsvaldse speelkie.

Tamron Wessels met Ego, net hier op Bok Radio, Bok TV, lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, dit is jou finale eer, net hier saam met my Brandwine David, ek keer saam met jou tot en met so 10 voor 10. Nou, indien jy vandag jou verjaarsdag vier, wil ek regtig vir jou een lekker speciale boodskapie stuur, met so kort weergawe van een liekie hier insluitend, Jaycee, nou Jaycee speel elke aand saam, elke liewe speeliekie en hy is elke keer hier by a Heroes concert ook, so Jaycee, jy het een boodskap van Tannie Julie en oom Eddie ook gekry my vriend, goeienavond Brent, sal jy asjeblief so gaaf wees om vir Jaycee geluk te wens met sy verjaarsdag mag hy ryklik geseën word en dit kom natuurlijk van oom Eddie en Tannie Julie, Jaycee en elke persoon wat vandag verjaar

Praying for Time. Daar sê Liesel. Liesel, jy is die wenner. Vanavond ons stuur vir jou een lekker wijnproe vir twee mense. Ons aanvoering toe met nog lekker muziek. Jou woord van bemoediging is sterk op pad net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Blomkind.

0: vir jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: is Graskas en As ek weet hoe, net hier op Bok Radio. En Marnay het haar laptrui van haar rolstoel vandag daar vir hoop geskenk. Baie dankie daarvoor, Marnay.
1: Wel, Gerard, ek het vir my afkondig, ek het my laptrui geskenk aan iemand by hoop. Nee, asseblief.
0: Ah, sy, baie dankie, Marnay, dankie vir jou skenking daar by hoop, ons waardeer het opreg. Dan het ek, iemand vraag my op die WhatsApp-lijn, alles gaan op werk soos het gaan werk, is net, ons gaan nou, na, iemand wil weet, hoe gaan dinge nou werk met Bok Radio, alles gaan op werk soos het werk, Bok Radio gaan op Bok TV wees, ons kuif nou ons nieuwe ateliers toe, vanmorgen af, so alles gaan op werk soos het is, ons is nou net in 'n fase waar ons trek, van die een atelier na een ander atelier toe, wat beter gaan wees, groter gaan wees, en ja, ons is opgewonde daar hoor, en dit is die story, so BOK gaan nog werk soos BOK gaan werk, Bok Radio gaan nog werk soos hy gaan werk, en Bok TV kom by, ons gaan 'n extra faciliteit hê, so ja, alles gaan nog uitwerk soos het is, en gaan nog werk soos het is, en bly maar net ingeskakel, soos dinge evolve, en nog beter en groter gaan word, gaan ons ons luisteraars laat weet, maar alles gaan nog werk soos het is, niks gaan verander nie, ons gaan nog steeds Bok Radio hê, Bok TV kom by, en exciting times, lekker opgewonde daar oor, so alles gaan nog werk, alles gaan nog precies werk, soos het gaan werk, so geniet het, en ja, dit is, hoe sê hulle, verandering is goed, en ja, mens stagneer nie, mens moet evolve, dinge moet groter word, en beter word, en lekkerder word, so alles gaan nog precies werk, soos het gaan werk. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio en my naam is Gerard en lekker om vanavond saam met jou te kuier. Jy is ons Loukie Rachman.

0: Loki Rothman hier op Ok Radio in Wheels Don't Turn of Wheel Don't Turn. En dan een boodskap hier van Megan afgekry aan haar man Pieter Tron. Sê is van baie baie lief vir hom. Ek wil net weer eens dankie sê vir alles wat hy vir haar en die kinders doen. Met liefde sy vrou Megan aan Pieter Tron. Ek neem aan Pieter is seker vanavond aan diens, nee Megan? Maar ja, ek glo hy luister altyd na ons so. Pieter, een mooie boodskap hier daar vir jou vanavond van jou vrou Megan af. Hoor!
1: Vijf dae, een boot, 15 kunstenaars, een reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Net die rechte noot, net die rechte tyd. Bok

altijd slagereerd om haar de vraag te vragen. En als ik ga stilstaan in mijn oe toe maak, onthou ik jou raak.